die uit die huis genoot. Maar het een aand skielik voorbij weggestoot. En in die review midden jou gezicht gekyk. En gesê, miskien moet ek gelukkiger lyk. Daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie.

Zo mij hadden zit van mij dromen. O, dit hoge lang tee voor ongoeden hadden blitzman.